leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK-voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zij dronk Ranja met een

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De KSA van Mopertingen organiseert dit weekend al voor de 65ste keer het Eburonebal. Het is de oudste fuif in de regio, mogelijk ook in Limburg. De jubileumeditie vindt uitzonderlijk plaats in open lucht en staat helemaal in het teken van de jaren 80, 90 en nillies. Met live acts, een cocktailbar en een retro concept wil de organisatie jong en oud samenbrengen. Een man van 65 uit Genk riskeert een jaar cel voor 3 diefstallen, waaronder 20 euro uit de collectemand van de Sint-Martinuskerk. Hij stal ook een laptop uit een caravan en een portefeuille uit een woning. De man werd onder meer gefilmd door bewakingscamera's en heeft al 28 eerdere correctionele veroordelingen. De rechtbank doet op de 17e juli uitspraak. Vandaag blijft het zonnig in Limburg. Het is volop zomer, maxima rond 32. Zondag hetzelfde weerbeeld.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Knock Three Time, je hoorde Tony Orlando en Down hier in Espresso. Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer in een uurtje koffie en muziek.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zo is dat. En onze rode duivels die kunnen naar Spanje. Ja, op vakantie dan. Want ze zijn uit het toernooi geschot door inderdaad de Spanjaarden. Maar geen nood. Ze hebben een leuk toernooi gespeeld. En we hebben toch wat leuke wedstrijden gezien. Dus het is wel goed geweest voor de meeste voetbalsupporters. En het is ook goed geweest voor de meeste mensen in de bouw. Want vandaag begint de bouwvakantie. 20.000 bouwvakkers zijn vanaf vandaag in vakantie. En over vakantie gesproken, wij zitten ook een beetje in vakantiemode hier in Espresso. Op zaterdag en zondag hoort u daarom extra veel muziek. Vandaag van onder andere Tom Jones en van Brenda Lee. Ook van de Dire Straits. En weet je wat, het is vakantie voor iets. Laat de heilige drievuldigheid maar binnenkomen met Fats Domino.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelare gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Dit is Hit Riders. Your leukste evergreen. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.
3: Geniet van je dag, you know. Hey.

muziekliefhebbers. Ik ga het heel plechtig zeggen. Het is vandaag 11 juli, Vlaanderenfeest. We herdenken de historische gulden sporenslag. Maar vandaag vieren we vooral de taal en de cultuur van onze contrée. En hoe doe je dat beter dan met de allergrootste gouden ouwe van eigen bodem en daarbuiten uit de kast te halen? Ik dacht, laat ons beginnen met een jel in onze moerstaal. En jij kon je niet inhouden. Goed zo. Samen met Peter Koelewijn zongen we Kom van dat dak af. En nu komt het 11 juli of niet, maar we zijn vandaag toe aan, jawel, de 150ste aflevering van onze Hitwire. Dus hier bij Radio Ludo. Dankjewel Chris voor de tip. Dus je hebt het goed gehoord. We vieren vandaag de 150ste aflevering van Hitwire. Geniet er maar.

Heb je naar de tekst geluisterd? In de muziek zijn er veel racisten. Diegenen die ons dicteren welke muziek, instrumenten en zo oké zijn. Daar doet Raymond niet aan mee, wij ook niet. Ik ben de man van de vele muziekjes, zong van het Groene Woud. En dat zijn we hier bij Radio Ludo ook. En we gaan het de komende 2 uurtjes bewijzen.

was een vette hit in Frankrijk voor Charles Aznavour, die het als Et Pourtant op single uitbracht, meteen in Amerika opgepikt door Steve Lawrence en veel later in Vlaanderen nog eens overgedaan door Jimmy Frey, Yet I Know. Ik ga zo meteen mijn mentcollega nog eens laten kwelen op deze feestelijke dag, Amaryllis Temmerman dus, een Vlaming in hart en nieren, want zo goed als elke single die ze tot nu toe uitbracht, zong ze in het Nederlands. Maar eerst een ommetje via een jongen die toen hij nog piep was, platen uitbracht onder de naam Joske Harries. Later werd het Joe Harris, hier samen met zijn groep The Pink and Brown. Cool.

onze hitwaardes van die geslaagde duetten. John Terra samen met Amaryllis Timmerman, geef het maar toe. Dat het op tv klikt tussen ons, tussen Amaryllis en mij, dat heb je al kunnen zien in onze reeks Forever Young. Vooral haar collega's is Amaryllis een lieve dame, een soort engel. Ik ken haar soms als een doorgewinterde bengel, maar dat verhaal ga ik hier nu niet uit de doeken doen. We houden het voorlopig bij een engel, speciaal voor haar deze plaat.

wel zijn dat ze haar in de hemel missen. Ze loopt hier nog altijd rond. Heaven must be missing an angel, Tavares. Tegenwoordig fronst een mens al maar vaker de wenkbrauwen als je moet vaststellen hoeveel Engelse woorden er in onze moedertaal stiekem, ja, binnensluipen. Ik denk dat een rest jongeren niet eens meer de Nederlandse vorm kennen van de woorden die ze in het Engels uitkramen en zeggen dat onze voorouders zoveel moeite hebben moeten doen om een soort algemeen Nederlands op het getouw te krijgen. Ik zwijg erover. Hier zijn Sanne en Erik om dat glad te strijken.

Sanne en Erik, veel te mooi. Dat zijn vaak de meeste sprookjes. Maak dus maar van je leven een gewoon verhaal, dan zijn de ontgoochelingen achteraf ook veel kleiner. Qua liefde heeft Paul Enka nooit te klagen gehad, al is de man momenteel single, zijn liefdesverhalen hebben het niet tot een goed einde gebracht. Nochtans, als ik dit nummer hoor, had er veel meer kunnen inzitten.

aangekondigd, heb ik er maar een tweespan van gemaakt, tweemaal Polenka. Na Love Me Warm and Tender deed Kiri Kiri Kiss Me, samen met de Italiaanse zangeres Rita Pavone. Nog even wat Vlaams tussendoor op deze 11 juli. Dat is bijna een must, vind ik. Ik ben benieuwd of onze collega's van de andere zenders daar ook rekening mee houden. Hier is een dame die samen met mij hetzelfde geboortejaar deelt. Liliane Saint-Pierre.

Dit is dan Made in Belgium uit het Brusselse en omstreken The Cousins, Dang Dang. In 1966 trad de groep Them op in de legendarische club The Whiskey A Go Go. En ik weet nog dat ze het jaar voordien een single op de markt hadden gebracht die in die tijd op geen enkele 5 mocht ontbreken. Vandaag ook bij ons niet.

wordt de eerste groep Them, met voorop het talent van Van Morrison, die ook deze tijd bij elkaar schreef, Gloria. Het vreemde is dat het nummer aanvankelijk op de B-kant stond van de single. Dan moet ik snel kijken hoor, wat staat hier? Baby, Please Don't Go. De song stond ook op hun debuutalbum, The Angry Young Them. Hier staat hij weer naast me, de koffer met erin een aantal zo goed als vergeten platen. Vandaag gaat mijn keuze uit naar twee Vlaamse producties, maar dat is voor zo meteen. Hier is eerst nog zo'n gouden Vlaamse klassieker, getekend Wigbert. MUZIEK

herkende je ze nog, of beter gezegd, herkende je ze nog, komt terug Pascal Laurent in een productie van Roger Baten, die in de 80's zelf opnieuw aan de bak kwam als B. Rogers. Daarnet met zijn top 30 hit I Feel So Good. En of we ons goed voelen, berengoed zelfs, dat, ja, zo goed zelfs dat we ons gaan amuseren met de radio's. Bart Peters kreeg dit jaar van Radio 2 en Sabum for Culture tijdens de eregalerij een Lifetime Achievement Award, en dat samen met Dana Winner. Proficiat nu al.

soort komische Ierse folkverpakking, Bart Peters. En de radio's, I'm into folk. Wij niet, want ik hoor je daarnet opmerken. Hey Mark, waar blijft op deze Vlaamse feestdag de keizer van het Vlaamse lied? Hier komt hij met een hulde aan zijn grote held Elvis Presley.

0: op zekere dag naar Nashville om daar samen met de vaste backinggroep van Elvis, de Jordanaires, Goodbye Elvis op te nemen. Voor ons is het ook goodbye, voor even dan toch, want na het nieuws ben ik er terug met nog een uur Hitwaarders. Tot zometeen. Do you remember
1: when? Hitriders, muziek van toen voor oren van nu, met Mark Brulewet.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelare gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders. Your looks are evergreen. Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Dat is zo, c'est la vie, Chuck Berry. En we voelen ons op deze 11e juli nog altijd Vlaming van kop tot teen. Een groep die ervoor koos in het Engels te zingen, maar zo Vlaams was als wat. Ze komen, of beter gezegd kwamen, want intussen allang opgedoekt, uit Heist op den Berg, Octopus.

staan naar de groep De Bast, waarvan de bekende tv-producer René Vlaaien ooit deel uitmaakte. Octopus met als bekendste lid Paul Michiels. Ontdekt, zal ik maar zeggen, door Sylvain Tak, die hun een platencontract aanbood en ook goed meteen voor een aantal hits, waaronder South of the Border. En in Vlaanderen werd er wel vaker in het Engels gezongen. Vraag dat maar aan Gary Hager.

Gert Verhagen, beter bekend als Gary Egger, intussen zo'n 63 lentes jong, draait al geruime tijd mee in de Vlaamse showbiz. Zo'n beetje de koning van de covers. Ja, toch hè? Zoals je daarnet kon horen in Cheat, Cheat. De 9 april was het 7 jaar geleden dat Paul Severs vrij onverwacht overleed nadat hij tijdens een fietstocht aan een hartaanval kreeg en uiteindelijk overleed in het Erasmus ziekenhuis in Anderlecht. Maar vergeten doen we Paul niet. Zeker niet hier, bij Radio

moment toen ik het had over de groep Octopus, Soul Sister, met erin naast Jan Leijers ook Paul Michiels. Paul, die kortelings 78 werd en me nog liet weten dat hij naarstig aan de slag blijft, maar alleen nog die dingen doet, zingt en op plaats zet waar hij veel goesting in heeft. Ik ga zo meteen nog eens recht staan, niet zozeer om de benen te strekken, maar ik wil nog eens op de rode knop van onze jukebox drukken, al was het maar uit nieuwsgierigheid wat dat ding ons te leveren heeft. Tot die tijd is hier zo'n Vlaamse schijf, althans made in Flanders, Brian met zijn versie van de Evergreen Poinciana.

dit, internationaal nog wel, de Waalse organist André Brasseur met zijn Early Bird. Dat was, als ik me niet vergis, de allereerste commerciële communicatiesatelliet, gelanceerd door de NASA de 6e april 1965. Was een grote verbetering op het gebied van wereldwijde telecommunicatie, zorgde voor betere en snellere telefoonverbindingen en het overbrengen van televisiebeelden. Deze mevrouw zullen we nooit vergeten, presenteerde samen met Willy Sommers de eerste editie van 10 om te zien voor VTM. Bea van der Maat.

nadat Bea van der Maat in 2022 te horen kreeg dat ze aan ALS leed en er geen verbetering zou optreden, besloot ze op 62-jarige leeftijd euthanasie in te roepen. Bea kennen we vooral als zangeres en boegbeeld van de groep One Ton Ton met als grootste hit het nummer I Lie and I Cheat. Het is niet voor niets 11 juli, deze jongen is Vlaamser dan Vlaams, maar cool als genre voor de country en dan hoor je in het Engels te kwelen. Robbie Long.

drie keer raden wie dat was, of waren. Jawel, Helmut Lotti en Lisa Del Bo met de klassieker Swinging on a Star in 1944 voor het eerst op plaat gezet door Bing Crosby. Dat nummer dook op in de film Going My Way. Nadien vaak gecoverd, onder andere door Little Eva en Spooky and Sue. En dan is het nu tijd voor een heerlijke slow. Heb ik ooit in een kerk, je hoort het goed, in een kerk gedraaid toen ik naar aanleiding van de zevenjaarlijkse feesten in Hasselt een voordracht gaf met als thema Maria zingt en swingt. En zal ik je wat vertellen, al de aanwezigen zongen met graagte mee. Santa Maria van Bobby Prins.

Goed voor platina, heel lekker beest, anno 1990, op plaat gezet door Isabelle A. Dat nummer is intussen meer dan 35 jaartjes oud. Die song werd onder andere geschreven door Peter Gillies, die vanaf 1999 tot en met 2025 ging schrijven voor de groep K3.

enige echte, of zoals ze tegenwoordig zeggen, the OGs, the originals, die na meer dan 40 optredens er definitief een einde aan hebben gemaakt, aan hun optredens moet ik zeggen, hun slotakkoord hebben gezongen, dat is beter. Christel, Karen en Kathleen. Maar het doek is nog niet gevallen, want de huidige versie van K3 gaat nog wel een tijdje door. Over originals gesproken, dat geldt ook voor deze versie van de Gentse groep The New Inspiration.

New inspiration, you made a fool of me. Ik ben nog niet zo gek er eindeloos mee door te gaan. Dat zou trouwens te egocentrisch zijn, hè? Je moet hier aflossen met je collega's. Onze hitwaardestijd, die zit erop. Dat wel. Maar niet getreurd, morgen ben ik opnieuw aan de beurt. Dan op zijn zondags van 10 tot 12 in CS-dag. Muziek met een strikje, zoals dat heet. Maak er nog een fijne dag van en tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd.

en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden.

eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De KSA van Mopertingen organiseert dit weekend al voor de 65ste keer het Eburonebal. Het is de oudste fuif in de regio, mogelijk ook in Limburg. De jubileumeditie vindt uitzonderlijk plaats in open lucht en staat helemaal in het teken van de jaren 80, 90 en nillies. Met live acts, een cocktailbar en een retro concept wil de organisatie jong en oud samenbrengen. Een man van 65 uit Genk riskeert een jaar cel voor 3 diefstallen, waaronder 20 euro uit de collectemand van de Sint-Martinuskerk. Hij stal ook een laptop uit een caravan en een portefeuille uit een woning. De man werd onder meer gefilmd door bewakingscamera's en heeft al 28 eerdere correctionele veroordelingen. De rechtbank doet op de 17e juli uitspraak. Vandaag blijft het zonnig in Limburg. Het is volop zomer, maxima rond 32. Zondag hetzelfde weerbeeld.

0: Diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

meer zeggen of ik nog een deken vind. Jij had zelf niets bij.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een dertiger uit Borgloon riskeert 18 maanden cel met uitstel na een schietincident op de parking van Dancing McQueen. Hij vuurde met een alarmpistool in de richting van het gezicht van een feestvierder die daarbij gewond raakte. De man moet zich ook verantwoorden voor een gewelddadige burenruzie waarbij een vrouw gewond raakte. Uitspraak op 17 juli. De stad Sint-Truiden voert als eerste Limburgse stad een inclusiepremie in voor mensen met een beperking die begeleid werken. Zij ontvangen voortaan €35 per maand met een maximum van €420 per jaar. De stad wil zo hun inzet erkennen omdat begeleid werken doorgaans onbezoldigd is. De maatregel loopt tot eind 2031 en geldt voor inwoners vanaf 18 jaar. Vandaag blijft het zonnig in Limburg. Het is volop zomer, maxima rond 32. Zondag hetzelfde weerbeeld.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

0: Marco.
1: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest, dat staat dit jaar voor volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteontbeters.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your leukste
0: met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Welkom bij Radio Ludo, welkom bij Hitwaarders, jouw muzikale tijdmachine. Zet de radio wat luider en reis met ons mee terug naar de decennia waarin popgeschiedenis werd geschreven. Van de swingende 60's, over de rebelse discokrakers van de 70's tot en met de turbohits uit de 80's en 90's. We trokken de boel op gang hier met KC en de Sunshine Band en die wordt meteen van antwoord gediend door... Hahaha, raden maar...

Ken je dat woord nog? Veel wijverij? Daar leek dit toch een beetje op. Dames aan een strekkende meter, girls, girls, girls, sailor. Matrozen die mochten dat, in elke havenstad mochten die een liefje hebben. Blijf je aan wal, dan moet je wat zediger leven, dan moet je maat leren houden.

De man werd tijdens zijn carrière nooit voor vol aangezien door de critici. Die vonden zijn liedjes maar goedkoop spul en dat zat Si Jérôme erg hoog. Hij scoorde nogthans aardig wat hits, waaronder Himalaya. Willen we nog eens een eendagsvlieg uit de kast halen? A one-hit wonder. Nu tegenwoordig alles in het Engels moet omgezet worden. Hier is de groep Opus.

zal die jongens maar even duiden, want veel en vaak hebben we niet gehoord van de Oostenrijkse groep Opus. Die zetten zich in de markt als een pop-rockband. In Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland brachten ze in het totaal 13 albums uit, maar grensoverschrijdend waren die niet. Dus na Live is Life werd het akelig stil rond deze heren. Willen we even wat extra pret beleven, de ernst wat aan de kant zetten en ons even laten gaan? Van zodra het liedje inzet, weet je al wat ik bedoel. Sally.

Vlotte popcorngeluid tussendoor, maar ook, wat zeg ik, is op de zaterdag bij Radio Ludo een must. Bab Steno, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Je hebt dat goed gezien, onze koffer met erop gekleefd vergeet boek staat al klaar. Of vergeet koffer zou ik ook kunnen zeggen. Dan mag ik twee singles uit het vergeet boek halen en hier voor me klaarleggen op de draaitafels. Maar dan moet je me wel even de tijd gunnen. Intussen genieten we nog even van deze bewerking van de klassieke melodie In a Persian Market van Albert Ketelby. Bewerkt door Jackie Jane.

Dat zijn pas vergeten singles. Rariteiten mag je ze ook noemen. Ian Gregory, Time Will Tell en Petula Clark. Elle est finie la belle histoire. Niks van, hier ligt nog veel moois voor me. Platen waarvan we blijven genieten en smullen, zoals deze van Paul Anka. Er gaat geen hitwaardes voorbij of hij mag van zich laten horen.

Ja, Something Happened. En de plaats waar dit allemaal gebeurt is hier op de zaterdag in Hitwaardes. Het programma waarin de legendarische hits van toen weer helemaal tot leven komen. Of je nu onderweg bent of gezellig thuis zit mee te genieten. Maakt niet uit. Je hebt er allemaal oren om te horen. Gebruik ze dus. En genieten van deze topper van Lisa Stansfield.

Cliff Richard, we don't talk anymore. Dat zou hier maar een dovemansbedoeling worden, mocht ik niet meer praten. Niks van een beetje verbaal gezelschap is altijd leuk. En het wordt nog leuker als we de allerleukste platen uit onze discotheek halen. Platen die ons weekend alleen maar plezander doen klinken. Aan wie denk ik dan? Aan Shaken Stevens natuurlijk.

Dat is pas muziek. Muziek van en voor alle tijden. The Mavericks, Blame It On Your Heart. Leek zo'n beetje op Cajun muziek. En iemand die bij dat genre in je buur is gaan spelen, is onze bloedeigen Matthias Lens. Gewapend met stem en accordeon voor deze cover van My Toot Toot van de in Louisiana geboren en getogen Rockin' Sidney.

meteen van het eerste tot en met het laatste woord begrijpen. 100% gezongen in onze moerstaal, Matthias Lens. Toet, toet. Dat betekent opletten als je oversteekt. Wat ik ook ga doen, de oversteekwagen naar onze discotheek voor een nieuwe lading hitwaardes. Om je te verwennen tijdens het tweede uur hitwaardes. Zo dadelijk na het nieuws.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest, dat staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteonweters.
3: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
4: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.

Opnieuw welkom bij Het Wireless, het programma waarin we de platen keurig afstoffen en laten schitteren en klinken als nooit tevoren. Puur geniet wordt dat van muziek met een ziel. Laat de voorbije week voor wat ze is, zet al dat gepieker aan de kant en woeps, geniet er maar.

Anne Rosenberg mocht daarnet dit tweede uur op gang trekken met haar grootste hit Ich bin wie du, al zag ik niet meteen een gelijkenis tussen haar en Dusty Springfield, die stond ergens tussenin in the middle of nowhere, in een soort niemandsland. Maar dat kan je van Radio Ludo niet zeggen, hier hebben we een stevige bemanning aan boord met Ludo, Koen, Geert, Karin, Antoine en ikzelf. Juist ja, we hebben onze bemanning wat uitgebreid, maar daar hoor je pas over een aantal weken meer over.

Je mag dit, ik heb daar geen probleem mee, wegwerpmuziek noemen, liedjes die geen enkele historische betekenis hebben voor de muziekgeschiedenis, maar in Hitwaarders zijn die op de zaterdag meer dan welkom. Jazz Conrad, Pretty Jenny. En ook deze meneer zien we nog eens graag langskomen.

0: Augie Moreno, There Is a Rose in Spanish Harlem. Een song nu met een toch opvallend verloop in de Britse hitlijsten. Een folkliedje door het duo Brian and Michael. 3 weken lang bleef deze toch wat vreemde plaat op 1 in de Engelse top 40. En dat in de maand april van 1978. Een liedje dat hulde brengt aan de stijl van schilderen van L.S. Lowry. Je moet de hoes van de single maar eens bekijken, dan begrijp je die titel. Matchstock Men en Matchstock Cats and Dogs.
1: Hey,

Hilde Laurie was in 76 overleden en het jaar nadien brachten Brian en Michael op het eind van 77 de single uit Matchstock Men en Matchstock Cats and Dogs, een soort hommage aan de man in kwestie. Geen hommage, maar eerder een soort parodie op de in de 70s regelmatige aanwezigheid van een elektronisch orgel in de muziek. Het zijn filicorda van Philips of een Italiaans farfisa-orgel. Elton John had er een bloedhekel aan.

Elton John en het rockende Crocodile Rock. Zometeen een druk op de rode knop van onze jukebox hiernaast. Die staat niet binnen handbereik, ik moet even tot daar lopen. Intussen kan je genieten van Mark Knopfler, die deze keer Dire Straits heeft thuisgelaten. Heeft hij niet nodig, in zijn dode eentje dus. MUZIEK

Die staan keurig op onze jukebox geparkeerd. Leslie Gore, Diana Ross en The Supremes, Someday We'll Be Together. Ik hoop dat we nu al samen een unit vormen. Jij en Radio Ludo bedoel ik. En dat we onafscheidelijk blijven. En niet in ons eentje hoeven rond te lopen, zoals Benny Nijman in dit liedje. Vroeger was je een vrijgezel als je alleen leefde. Hè? Dat was bijna een soort verwijt, alsof je niemand zou kunnen krijgen. Tegenwoordig is dat een soort eretitel en heet je

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Benny Nijman, vrijgezel, oorspronkelijk een Duitsstalig nummer van Michael Holm, Ein Junggeselle. Het verhaal wil dat dit nummer zou gebaseerd zijn op La Lontananza van de Italiaanse componist Domenico Modugno. Ik ga ze nog eens naast elkaar leggen, jij mag vergelijken, maar ik kies wel voor de versie van mijn Duitse radiocollega Camilo Velgen.

Camilo Felgen La Volta Lanza. Die melodie zou dus als voorbeeld gediend hebben voor de vrijgezel van Benny Nijman. Goed, einde discussie. Hoeps, aan de kant daarmee. Die Domenico schreef al meerdere wereldhits, waaronder Ciao Ciao Bambino en Nel Blu di Pinto di Blu, dat we sedert de disco-versie van El Mortino beter kennen als Volare. Sometimes the world is a valley of

Uit de hoogtijdagen van de disco, uit de 70s dus, El Martino Volare, een gigantische wereldhit. Wie maar één keer in zijn carrière een nummer 1 hit wist te scoren, en dan nog wel in zijn Duitsland, was Rob de Nijs. Die begon met zingen in de 60s, maar moest wachten tot hij in Nederland in de top 40 op 1 stond. En wel met dit nummer in 1996.

Niet alleen met een kloppend hart, maar ook met een bange hart. Rob de Nijs, dat was bang afwachten voor hem, vooraleer eindelijk eens een nummer 1 binnen te halen. En dat lukte met bange hart. Je hoeft niet met een bang hartje te wachten tot ik nog eens langskom. Na na na na na, ik ben er morgen al van 10 tot 12 en dan met CS-dag. Maak er nog een fijne dag van. En sowieso, tot de volgende.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw

20 en 85 jaar oud raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de tweede dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was tweede, Olaf Kooi derde en Jasper Philipsen vierde. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e.

WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.